Ik ben moks, laat me bloos in roe. Ik ben moks, doe ole kou. Ik ben moks, heb dat nu verstaan? Ik ben moks, kanst du endlich mal gaan? Ik ben moks, ik ben moks. Zo, nu heb ik eer dat maul zo richtig geben. Nu gooit schön in kroeg. Erst mal ein Heben. Nee, nu kommst du auch noch. No de Dörrin. Na, min Fru, was hast du denn in Sinn?